0: Dat is een schaaf is ruzom.
1: Mijn schaapen moet mogen zijn.
0: Als ik niks
2: nou.
0: Hoe is het nou?
3: Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe is het nou? Hoe